scadi va drento, tieni donker silhouet. Zij zachte oleg wordt uitgemarteld,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Luistert die ochtendlucht. Blij helder, waarom op van de dus, hoe jij nog altijd dus.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ondernemer? Ons het jou gedag. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

geen haat aan mij gebund. Je hebt mij zwaar gemoed, weer die lucht laat vind. Ik is lief voor jou.

Alan Jackson. Met Remember When. Bellamy Brothers het voor het Love is Live Longer. Tim McGraw met Señorita Margarita. Absoluut fantastische treffers. Country op sy beste. Tijd om te kijken wat vandaag weer die dag in country muziek geschiedenis gebeur het op die 23ste augustus. In 1952 het Kitty Wells die eerste vrouwelijke solo kunstenaar geword wat de nummer 1 treffer op die Billboard country treffers lijst behaal het met It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Die liedjie antwoord op Hank Thompson's The Wild Side of Life het 2 weke bo aan die trefferslys deurgebring en vir altyd verander hoe vrouwe gesien word in die country muziekbedrijf. Ja, dit is een grote. 1969 het Johnny Cash bereik die eerste plek om Petrie Verslijs met A Boy Named Sue. 1975 Glen Campbell's Rhinestone Cowboy bereik die eerste plek op die Billboard Treffersluis vir een country enkelsnit. 1978 ABC stel Don Williams' album Expressions vry en dan die laaste enekie in 1980 Eddie Rabbit bekleer die eerste plek op die treffers lys vir sy country liedjie Driving My Life Away.

Don Williams, Some Broken Hearts, and Never Meant. Billy Joe Spears met Blanket on the Ground in Westmead, She's Not Crying Anymore. Tijd voor nog een splinter nieuwe enkelsnit. En dit is What If We Don't van Ashley McBride. Nou, What If We Don't is die wif enkelsnit van hierdie country sangeres Ashley McBride. Sy vijfde studio album Wild, wat in 2026 vrygestel is. Die liedjie ondersoek die intense romantische kruispad en die vrees om een verhouding van vriendskap na iets dieper te laat vaar. So kom ons hoor vir die eerste keer hier op Luister FM, Ashley McBride, What If We Don't?

0: Isaac Langerdal van David A. James, met Tears in Heaven. En boodschap die van mij zei, Chantal wil niet voor mij, vrouw Chantal. Zei dank je voor alles wat zij voor mij doen. En voor die lekker kookkoos wat zij vandaag voor mij voorgezet heeft. Ik waardeer het oprecht en ik is baie lief voor haar van haar man Jerry. Speel alsjeblieft middels vol mothers. Nog een boodschap wat hier deurgekom het, kom ons weer.
1: Hallo Chantelle, ons eie kante girl. Baie dankie vir jou program. Ag, ek wil net asseblief vir my ou boet, George Hiscock, sê baie, baie geluk met jou verjaarsdag. En Amy en Stoffel, dankie dat julle julle huis aan ons gegee het gisteraand. Dit was 'n awesome aand, dit was 'n verrassingspartytjie. En ja, speel asseblief vir my vir hom. Hy's 69. My

0: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Dis ek nie

0: houden, ik voel die veer, vreet mij stak op.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: Lieve jemmer, maar is warm. Ik moet die aircon laten wegmaken. Die heeft de vat aan mij.
1: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
2: Dat is lekker.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

Cause there is a that what you make it do. Imagine me so. Nou wil ik jou. Jij wil het ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij. Jij mij verleid.

fris, zeg je zo. Dat wat je bakje doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

is net, maar die hart zit toch. Nachten wat wit, warm of vlam, slaap zit zacht.

onze satelliet. Ik ben aan mij, jouw adres op Saitjubi is gekregen. Slaap zit zacht, mijn lam, kloos is klitsgras aan mij. Je coördinaat is Cartier en mij, ben aan mij, pijlen.